Ze vroegen me alleen zongen, ja, Francis Paul op de pisse en missie. En we hebben ook een leuk, we zitten met ze volgen fit te minuten aan de talen. En toen hij fit toe, toen toe lang, maar vaak maar hij heel toe toe. Al heeft alleen een oud met tangi lissa, met titel aan alo. Ile ne voi vanga de vief je leuk, we zitten met dat toe. Oh, nou, ze jullie zijn weer leuk voor toen de pisse ta. En toe toe, toen de nee, teemi al het aan toe. Sa, ja, ze in mijn molle twee voor het aan toe. We vangen ze bij voor ze teemi al ze volgen de pona nee. Ja, nou, het aan toe, nu, nu, avoi leer. Olo, o jij hier zijn. Tato proclam fabito, lo tam fa yel tato, so tanga neviafi, yes, time on a fonga lel tato, no, is about tatanwang, a suya party, tassi pe on a fonga in, telling a yamatangi leviaf ne, lo fa pen to some may in the tato, motor samoa, moto samoa, mangele, ya, o lo fa penanga luella, fingering a radio samoa, ya, ma tato, tamu fa yf so tayatway, mose tato, fang up. Ile nevi afi ya le fa foino na pulu kalami le sunga le tia kono ya tiken sa nele pulu nganga o lo fa pen fa foino ya le kale se katoliko ya Auckland Diocese o lo fa pe ono fa ya le fa mo mo nei mai o le awai ya sui o pati tele ya tele o tato pati fo le main parties o tato watunu ya mai labor o le act o le bo pati fo lo fa lo o papeona.